Cool in the gang wat hierdie uur afsluit met Get Down On It. Talana Fier en Keen, net voor dat hart se kunswerk en White Plains, My Baby Loves Lovin'. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Vrydagmôre met Irene Cara se Fame. Philly met Spook van Jou en dan Dario G in die 90s met Sunshine.

Shakira, Peach met Disco, Elvin Stardust, Jealous Mind en Peter Smith met A Man op die Maan. En dan met het vir my groet het geword op die vrijdagmorgen. Ek glo hierdie tyd sal met net so baie geniet en dan los ek jou in die geselskap van Lee Prozeski, wat jy geselskap hou al die pad tot en met 9. Ek groet jou met die klanke van Bon Jovi's Last Night, Carmen Basson, Monty Bell en Michael Holland, Dancing in the Sun. Anita Paris, It's About. Ek hoop het een heerlijke vrijdag, en dan kyk ek weer saam sondagochtend, tussen 9 en 1, wanneer ek vir Lee gaan instaan. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Mixed Emotions met Save the Last Dance for Me, also Carly Nusselman met Alles wat ek doen. Hier is by die hart van Goud Bosveld, Stereo 107.5, klanke nou van Shania Twain met Life's About to Get Good.

Die stem van Engelbert Humperdinck met I Can Never Let You Go. 7 minuut oor 6 en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Meers musiek van Lia met Lekkerste Lekker.

gras aan die ander. Komani 29 en Klanse 33. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 30 en Ladysmith op tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Dion Groot met Pink Blomme.

0: approved the fitting of blue lights to four private luxury vehicles linked to Matlala security company Cat Protection Services. The vehicles were allegedly regularly registered as City of Ekurhuleni assets. Moving abroad now, US President Donald Trump has escalated his trade war with Canada by signing an executive order renaming Lake Ontario to Lake America. The lake borders Ontario, Canada, and New York. Last year, he signed an executive order renaming the Gulf of Mexico as the Gulf of America, a move that was rejected. A quick look at those numbers now. The dollar is selling at 15 rands 99 cents, euro at 18 rands 62, and £1 cost 21 rands and 72 cents. Bitcoin sells at $79,851, gold sells at $4,584.07 of finance, platinum $1,862.44, and Brent crude oil quoted at $90.61 a barrel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Westrand Truck & Trailer Parts. Hulle trekker dienstelle vir alle fabrikate en groottes in voorraad. Hulle begin by die N12 richting West Morocco verbygang. Is daar padwerke. Die omgewing van Lindbrow Park N3 Noord stadig beweeg in verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Die N3 Noord stilstaande voertuig by Modderfontein. N12 West stilstaande voertuig, dis met Kumaro Straat. Die N3 Noord, op botsing wat plaasgevind het met Londenweg. Die N1 Suid is stilstaande voertuig by Brakfonteinweg, R21 Noord stilstaande voertuig by Griffiths. Sandton N1 Suid verkeer beweeg stadigpad na Marlborough Rylaan. R21 Noord, by die Vlene Piering Wisselaar stilstaande voertuig, wees op die uitkijk. Bedford View N12 West, botsing by Edenvilleweg uitgang. Dan sien ek ook Cresta, Beyersnodeef, keer beweeg stadig by Judges. Die R23 in Kreersdorp Parkraalweg is daar padwerke na by 'n casino. En dis wat ek het in die verkeer aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Westrand Truck & Trailer Parts. Die Wheeler lugveer eenheid met twee boute kos net R995.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

hou my vast, nou vast so op Vrydag en naweek wat voorlê. Jy is ingeskakel by Bosveld van David Forina, hierdie ene van Kahn Mobi, altyd deel gewees van Palatines, nee. Klom groter reversaat hierdie Suid-Afrikaans groep Palatines. Hierdie een doen hy solo as a girl named

0: soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Vir die vrijdagochtend lyk die monitor so, die N1 Noord is daar 'n botsing wat plaasgevind het voor Winnie Mandela Rylaan. Raamfontein M1 Noord verkeer beweeg stadig by Karestraat. Die R21 Suid stilstaande voertuig by Griffiths. Voorwys die N1 Noord botsing het plaasgevind met Winnie Mandela. Crown M2 West, daar druk verkeer op pad na Mynrieweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig met die Goue Snelweg. N1 Suid is daar padwerke by Ranchover. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Rivonia, wees wie uitkijk vir hom. Sharon Lee Malibongwe botsing wat plaasgevind het na by Mahogany Straat. En die laatste wat ek sien is Crowthorn R55 botsing by Arthurlaan. Kan besig raak op vrijdag op die paai en vooral vroeg vrijdag middag. Dan is baie mense vroeger werk toe gaan op een vrijdagochtend en vroeger loop op een vrijdag middag. Wees maar voorzichtig. Die weggaan vir die naweek, neem ons saam. Online Boshaal, stereo.co.za. Na die nuus hoofdtrek het 10 uur, dan leer ons vandag weer. Is daar 'n big yellow taxi van Counting Crows en Vanessa

0: Ja, dit was 2015 hulle deelgeneem aan X Factor en dit was hulle wenners. Ek praat nou van Little Mix met hulle Black Magic. As jy is hierdie eindsnit wat van hulle popsterre gemaak het. En ek skakel op by Bosal, dis 10:30.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 blaad gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

weet nie of julle kan onthou van jare gelede praat van Suid-Afrikaanse groep Squeezer and the Silence is Golden. Kom van die album The Best of South African Pop. Gepraat van gouwe, hier's nog een vir jou, Billy Joe Spears, What I've Got in Mind. Jy is ingeskakeld by Bosveld.

0: Shakira Peach Act Lewe. Ek wil nou uitkom by musiek van Black, wat ons gaan terugneem na die 90 jare met Don't Take the Silence Too Hard. Ook iets hier van Diana Ross, een van haar grootes. Eers hier by Bosseld is het net mooi 13 oor 11. Die tyd word moontlik gemaakt deur Cosave Powerbuild. Die Euro gas gietyster plaat of pan is nou net R899. Vanavra 012-372-0000.
1: Maak kos, waar ook al jy is. Kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietyster pan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Brendan Piper se Madeleine by Bosveld Stereo, dis ook nou op die kop 11:15 by die Hart van Goud. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Tye Brinks, wat as Racy met lekker goeie goud saam girls. Inteendeel, dit was dubbel goud deel van die drenery. Jy het ook geluister na Bananarama's Love in the First Degree. 80s, 70s en lekker Afrikaans. The Kinks, All Day and All of the Night.

Sesde sintuig, dis Gerdo en Kempai, Bosveld Stereo en 60 klanke van Harry Nilsson se I Guess the Lord Must Be in New York City. En nou 2000s musiek, so voor die jongste verkeersverslag, dis Miley Cyrus.

Bobby van Jans, wel toe, nou en altyd. Sundance, What's Love, en Bob Seger's Real Love. The Foundations, Build Me Up, Buttercup. Neem ons nader na die jongste, of die maximum temperatuur althans.

0: So vier ek en jy die feit dat dit Vrydag is vandag met rydelen en by jou voete. Sokkie klanke, want hoekom nie? Ek wil net hierdie met jou deel, dankie Altus het ook laat weet, dieselfde as wat Tabang deurgestuur het met betrekking tot Marlboro en die M1 snelweg. Luister Chris.
1: Goeiemiddag, ja, daai van Marlboro, dit is richting noord, waar jy afklim by Marlboro, is een trok en een lichte voertuig en so 3 karre waar daar 'n ongeluk was.
0: So dit is wat die vertragings ook veroorsaak en Tabange foto ook aangeheg wat verduidelik precies hoe erg die situasie is. So wees maar versigtig en voeg maar reistijd by vir ingeval. Dit is Vrydag en Vrydag verkeer maar altyd al vroeg lekker besig. Die tyd nou op die kop 2:15 by Bosveld Stereo en luister mooi.
2: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Marnu van der Merwe gesig CC Catch. I can lose my heart tonight. Bosveld 107.5 FM waarna jy luister en Brian Adams nou so voor die jongste verkeersverslag. Can't stop this thing we started.

Liesl Peters, lekker lijf, lekker. Rocky Burnett, tired of Toe in the Line. En Hazel Dean said, they say it's gonna rain. Drie in een rij, en een vrijdag bederf. Een beetje ooghoud van The Beatles, All My Lovin'. Close.

Speaking of Robert Palmer, song with UB40's I'll Be Your Baby Tonight. You did hear from Liani May and Fat Man, Sadekies and Dykies, and Paul Carrick met When You Walk in the Room. Wel, sê dankie aan Jean Refree wat uitgestap het hierdie kamer uit. Sy is op pad huis toe en ek en jou op pad vir die 4 uur nuus hier by Bosveld.

Dit is Kylie Bell's Boots and All. Jy het gehoor van Gerard Stein met Nooit Alleen. Dit is al 34 minute met die kragmeting tussen die Lions en die Stormers 23 en is nog steeds 10-0 by die stadium. So dis opdraande stryd lyk dit vir een van hulle, maar ja, daar is hy nog steeds 10-0. En ek reken hy gaan al huis toe wees as dit nog steeds so.

Dit was Freddie Mercury, nou ek seker al van die stem herken. Living on my own, jy is nie alleen nie. Bosveld Stereo saam met jou en ek hou jou geselskap tot toeskyns voor 10. Daar is net een probleem op die monitor opgekom, een verkeersmonitor, en dit is die Gauteng N1 westelike verbypad, suidelike richting, dink ek het om nou ook gehad, stilstaande voertuig by Rivonia weg. So hou dit veilig op die paai, kom veilig by jou bestemming aan, of dit nou thuis is, of by jou werk, of waar ook al, en as jy dan iewers gaan kuier, ry ook veilig terug huis toe. Vuurwerke, so draai en draai en draai.

Mirandi, asem jou liefde in en The Sweets of Fox on the Run, wat ons hier begin het. Ons gaan aan met The Police, Don't Stand So Close to Me. Ek het vir jou Leon Grobs en iets te net daarna met Sterrestof.

Daar die vroeë 2000s, net Take That, The Flood. Dit is altyd my so verbaasend as ek na Take That se musiek luister, hoe sterk Robbie Williams se stem deurgekom het, selfs daar in die groep, nee. Blackbird voor het Bitter in the Morning en Bobby van Jaarsveld, wat ons die drenerij begin het met Wonderwerk, net hier so by Bosveld. Ek het so Glynis Lynn volgende, Afrikaanse ooghout met Ramaya.

Kenny Chesney hier en nou voor het Linneslin se rame, ja. Wel, so gepraat van hier en nou, die muziek gaan aan hier en nou by Bosveld. Connie Francis volgende, sy is op vacation, Rudy Klaas is net daarna op die water.

ken die klanke van vuurwerke daar met hand op my hart, voor het nog meer bekende klanke van Tina Turner. Dit was ook Private Dancer. Ek gaan bly by die legendes volgende. Hier is Carlos Santana, saam met die man van Matchbox 20. Hoekom kan ek nie die ouse naam onthou nie? Rob Thomas. Hierdie ene is Smooth.

John Lombard volgend en ek los jou soos gewoonlik nie met die leë hand nie. Ek het vir jou musiek van Jonita Du Plessis, heel eerste tussenwoorde, Alpha Will, Fallen Angel, Carleen van Jaarsveld se hande en dan, so op die einde, gaan ons een beetje terug naar die 80s toe, Dr. Hook in the Medicine Show, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dan is hy die viernerij, voor ons by 1 uur gaan uitkom. Ek hoop jy het een fantastische saterdag, dit lyk na een heerlijke dag wat voorlee. En dan ja, geniet wat jy ook al doen, ek hoop jy kry alles ingepas, want ons kry nie meer, dit is ons eerste lekker warm naweek in een reis, so, of in een rikkie moet ek eerder sê. Ek hoop jy kry alles ingepas wat jy wou doen. Ek is vanavond 9 uur weer terug achter die microfoon. Gesels ek en jy verder en ons kyk wat saterdag vir ons ingehoud. Ons hoop jy bokke doen goed en al die lekker dinge. So tot vanavond gaan ek jou sê, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
1: Ik kom eens hier recht van.